pardon. Est-ce que le behoeftigen van muziek is na? Bos en elektrie, alleen internationaal is kunnen, of een euro is moeilijk. Huist kennen, als we het in een groep als kennen, boller man, huist kennen, is een wat in het euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt gekritiseerd alle handelsgelden op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij vloed smelke op een handelsluf en het huis met een ballerman internationale wisseling als in Engels wat ze met een mazzel in lof wil worden trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.